wacha patie kesiye pia. Bidi se ja patie we yesu siye ye. Bidi se ja patie ne pwote. Ja patie ni asafwe rade.